van een speciale groes uitricht aan onze radiocollega Stefan Keizer, de graad bij Essen is. Dan is dat waarschijnlijk niet de richtige muziek zo voor de hintergrond. Ik ben toch gerade van de zweite stunde in de house-modus rübergegangen. Is vielleicht een beetje te heftig zum Abendessen. Maar nou ja, dan moet je er door. Ik lege einfach een beetje schöne neue Sachen auf hier bij Atlantis FM. That was in German, ladies and gentlemen. Greetings to Stefan Keizer. He's our radio speaker for the daytime show. So he's listening even while he's having dinner to this wonderful radio station, Atlantis FM. Right, let's continue with the mix. I'm playing meanwhile a very Afrobeat kind of sound from The Crown.